0: day but me. He came today, but had to go. To visit you, you never know.
1: Nog een plaatselijke treffer. Net hier op RSG.

0: Van gesprekke wees, werkswinkels, selfs storievertellingssessies. So, dit gaan meer wees as net die werk teen die muur of die werk wat staan. Maak ons opgewonde oor wat nog voorlê vir die jaar, weet jy al?
1: Ja, natuurlijk. Eindelijk het ons al beplan tot in volgende jaar maart weet ons al wat aangaan.
0: Uh-huh.
1: So die hele idee het begin, dat ek het een vriendin gevind hier op een papier wat een quilter is. En sy het een quilt fiesta gehou. So die quilts van haar groep in Napier is uitgestel in die kerkzaal.
0: Mm.
1: En saam met dit het ek een quilt geïnspireerde uitstalling van contemporaire kuns uit by mekaar gesit.
0: Mm.
1: En daar die idee begin dat jy een quilt vertel altijd een story. En die lekkerte van om saam met een groep mense te werk, wat in die dorp werk, wat niemand van geweet het nie, om dit vir die mense te wys, dit is eindelijk waar die idee begin het. So die volgende ene wat ons gaan doen, die titel van die uitstalling is van kampvuur tot boomalwyn. En dit gaan ook oor die stories wat om kampvuren vertel word. En ek sien altyd die alwyne langs die pad, wat lyk soos bakenvuren. Jy weet wat jou lei langs die pad af.
0: Mm.
1: En op die oomblik natuurlijk is al alwyne oral, die hele dorp het vol alwyne, wat soos vlamme in een candelabra staan. So die idee is om dan stories te begin vertel, saam met die uitstalling. In kampvuur stories. So ons gaan miskien een paar dichters kry om vir ons te kom stories vertel. Ons gaan ook werkswinkels hou wat te doen het met alwyne. Ek bied een aan oor papiersnijwerk en stenselsnijwerk met die alwyn as die thema. So ons gaan elke keer wat ons een nieuwe uitstalling doen, gaan ons iets vind wat saam met het gaan en mense in die galerij indry. So ja, story vertel en werkswinkels en al daai goed, wat mense blijf lekker die kunst laat verstaan ook. Want ons stel contemporaire kunst uit, wat betek hier nie sin maak vir mense wat nog nooit contemporaire kunst gesien het nie. So ons probeer om die mense liefde maak vir kuns. So kuns kan altyd mooi wees, maar wat ons probeer doen is om kuns asemrowend te maak.
0: Hey, ek hou daarvan. Alex, hoe maak luisteraars, as hulle nou in die omgewing is, Kaap of in die daar is vir vakansie, hoe gaan ons as luisteraars weet wanneer nuwe uitstallings open, waaroor dit gaan? Is daar 'n nuusbrief of volg hulle julle maar op sosiale media?
1: Ja, sosiale media is die meeste, die makkelijkste natuurlijk om ons te vind. So op Instagram het ons een bladsy, Overberg Contemporary Art, op Facebook het ons een bladsy, en dan, ons is ook in die Hoofstraat, so ons is ook elke woensdag, donderdag en vrijdag, en saterdagochtende, maar ons is ook beskikbaar vir, om oop te maak op die ander dag. As iemand vir ons net kan een boodskap stuur by Facebook. So ons gaan nog al die planne vir die maklikste te maak natuurlik, sal alles op sosiale media uitgesit word.
0: Ek het gesels met die kunstenaar en curator Alex Hamilton. Ek hoop jy het 'n heerlike aand verder hier in die geselskap van RSG. Groetnis, tot volgende week.

0: Skop daai skoene uit en skud dit.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir wie het wat gebring. Is dit Reggie?
0: Of Jakob?
4: En daar sê geen boos, as die boere
0: Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
1: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
5: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorpse kultuurdraers gaan ons eerst ontmoet? Watter dorpse stories gaan ons eerst met jou deel? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Is dit die prachtig, nie?
7: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
6: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
7: Het iemand dit daarom al bykie gediens?
6: Natuurlijk, sommer hier, plaaslik.
7: Oh.
6: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dus een prachtmotor reg het ons vloot uit.
7: En inruil?
6: Natuurlijk, ons gee sommer vir jou financiering by.
7: Ja, oh, dis goeie nies.
6: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiweskaashuils.co.za of kom vat jou nieuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
7: Lekker man.
8: Weerwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

onder 7 ingebonden keer. Dat is een 14 minuten gieden moet ik een zeven keer konkeren door ik schrijf hem. Dan moet ik gieden moet ik hem te profiten kakama inge ja wa om je pa te wees. Moet ik gieden moet ik zo kwee gieden ook hem. Dan moet ik gieden om te proberen ik kore gieden zo kwee te kunnen. Maar moet ik gieden zo kwee om te proberen ik kan ze niet kie. Ikoma sidam tsegyasum tsangoda kinga kusung taka gikwa saku o akata kungung haya ke kokoma tetam toenta sigita kala tuike kliniki kuna ta wala wa akhiri koma ngani tasa kongita kuitam kui Manuel Sia Chais F. Fia M. Snonge Masika Ie Tie Munango Fukona R Kevin Ndeya Dietia Tibuku Tie Bia John Tie Songu Msongu L M Husuka M Kajumba Pemba Namisep Ye Sia Fos Sia Haka Bie Sibongo Fos Ie R Imbori L Jonas Fernando K Fos Ie K Ponde Kayundu F Siaya U Ie Kasanga Mangeli S Adrian Y Mbongi A Anelda Delai George Taki Ahie TMT Tiswara Mbanje M Machai S Kampanja M Tlundu V Njambe N R Nebuko Oyin singe akile tuwa kukuma ke kliniki kuna dawula wa akhiri koma mbani kuna wangu mitangi mtakia ngunga kwa mtaprogram ki gangse ni ki koma sida kwa mtatusa kiwa na kisi wakawikangi Ya wakalu kile nga mtetina gita ngungu hakuwe Ta gita saguli tibuna mta gita chuka mga mchaprukhoram ki gangse niki koma sita kwa niki mchaprukhoram Tini niki ngita ngula mtaki wala kunga yi mtaki asika maklai Ati uki kwa sita kwa mtaki asung Ki 17 monita ya gita ngundidlu mkunga siwa Mta gita tututa kani chwa mchaprukhoram ki Ichwa ngunga gita tuta wala singi chwa Ik heb het niet gedaan.

Tussen 4 en 5 saai ons weer die program Skrywers en Boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.